0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Slot wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionaris van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verlies tijdens het vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het voor

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nou maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
4: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. LubbersMeubelOutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op ZeemanElektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
6: Ja, ready for this.
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
7: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
8: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
9: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
11: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt?
12: Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
13: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: Gigant FM, weerbericht.
3: Wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Morgen geregeld zon, vooral in het zuiden. Daar kan het met 27 graden zomers warm worden. Zondag is het iets minder warm, 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. En na het weekende vallen er op maandag en dinsdag enkele buien, maar ook de zon laat zich dan zien. Vanaf woensdag is het overwegend droog en vrij zonnig en wordt het weer enkele graden warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Dit is Gigant FM.
1: Mijn toontje. Mijn wijkschildeboon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnen op. Mijn vrouwen stonden.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
5: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
4: Het mooiste speelgoed van Bruder en Siku. Het start bij Snijders in Wachtum.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: kamperen.nl.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Morgen geregeld zon, vooral in het zuiden. Daar kan het met 27 graden zomers warm worden. Zondag is het iets minder warm, 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. En na het weekende vallen er op maandag en dinsdag enkele buien, maar ook de zon laat zich dan zien. Vanaf woensdag is het overwegend droog en vrij zonnig en wordt het weer enkele graden warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
8: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check RVNN.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
9: Gigant. Holland FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Ik uit dat weer.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: country-gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country-muziek.
1: Play me a country song.
0: Country-gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantieventier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125... inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
6: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten. Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Morgen geregeld zon, vooral in het zuiden. Daar kan het met 27 graden zomers warm worden. Zondag is het iets minder warm, 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. En na het weekende vallen er op maandag en dinsdag enkele buien, maar ook de zon laat zich dan zien. Vanaf woensdag is het overwegend droog en vrij zonnig en wordt het weer enkele graden warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.
4: Gigant FM. Dipje.
2: Dipje. Zet je radio op Gigant. En wij maken je weer vrolijk.

0: blauwdrukker.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBNbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
6: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Ja, ready for this.
6: Tot Strauss.
7: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
6: op gigantfm.nl.
9: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
10: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
11: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantenFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantenFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Snijders wacht hem. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders wacht hem is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl. Uw groene vakwinkel.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
0: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman... want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar... na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid... onder meer over de toeslagenaffaire... en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
0: Snijders wacht hem. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders wacht hem is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl. Uw groene vakwinkel.
4: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten... Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
0: Van afrastering tot landbouwfolie. Het start bij Snijders in Wachtum.
5: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag. Gigant
1: FM. De mooie dingen die het leven biedt.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is een droge dag met zonnige periode en wat stapelbewolking. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. En er waait een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het op veel plaatsen lang helder, regen valt er nergens en de zwakke tot matige wind draait van het noordwesten naar het zuidwesten. De komende nacht blijft het vrijwel overal droog, alleen kan er wat lichte regen vallen in het Waddengebied. Het kwik daalt naar een graad of 8 in Groningen, maar langs de westkust wordt het niet kouder dan zo'n 17 graden. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
4: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
5: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig? Check RVNN.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert-Scottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
6: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: techniekemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag.

0: zeemanoutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
8: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

van de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: Toto.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale

0: partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws.
1: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
2: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek, uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Tijd voor de bemesting van uw tuin. Het start bij Snijders in Wachtum.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
4: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Ik uit dat weer.
1: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanavond blijft het op veel plaatsen lang helder. Regen valt er nergens en de zwakke tot matige wind draait van het noordwesten naar het zuidwesten. De komende nacht blijft het vrijwel overal droog, alleen kan er wat lichte regen vallen in het Waddengebied. Het kwik daalt naar een graad of 8 in Groningen, maar langs de westkust wordt het niet kouder dan zo'n 17 graden. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten. Morgenochtend heeft het noorden van het land te maken met bewolking en wat regen. Elders blijft het droog met de nodige zonneschijn. 'S Middags is er volop zon in het zuiden, zonder regen, maar houdt het noorden veel bewolking met ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig is. Na morgen wisselen zon en wolken elkaar af en na het weekend komt er ook wat regen bij. Het wordt 23 tot 26 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Uit Bargerooseveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laatste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daad.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag.

0: zeemanelektro.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
4: Voor ieder bouwproject of evenement, huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig? Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
0: Gigant FM, weekend Bakema, Bert Bakema.
5: Een zinderende zomerlang, Gigant FM.
6: Hallo, Bakema, hallo, zeg Bakema.
7: Saluti di propati, hangt-ie niet, daar staat-ie. Huppakee, daar gaat-ie.

0: Yes. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hallo, hallo, hallo. Contact, hebben we contact?
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar is ook een microfoon, hoor.
1: Oh, excuus.
0: Ja, ja, daar is ook eentje. Frank.
1: Ah, hallo. Hartelijk welkom, Bert.
0: Ja, mooi man.
1: Ja, fantastisch.
0: Jeetje, jij bent er ook?
1: Ja, zeker.
0: Wat een verrassing. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Het is weer vrijdag, vrienden. Het is vrijdagmiddag. Even naar 5 uur. En dat betekent weer weekend. Bakema. Ja, ja. Wat betekent dat voor jou, Frank, eigenlijk?
1: Fantastisch. Ja? Het is weer weekend. Weet je wat? Zelfs niet alleen weekend. Het is vakantie.
0: Ja, zo is het, hè. Voor heel veel mensen is het vakantie inmiddels. Dus,
1: heerlijk.
0: Wat? Ja?
1: Ja, fantastisch toch, Ben?
0: Heb je nog een vakantieplan, Frank?
1: Nou, we gaan eerst even thuis blijven. En daarna gaan we nog even lekker naar een warm land, Italië, Ben.
0: Oh, lekker man.
1: Ja, ik mag niet klagen.
0: Beter weer dan hier, denk ik.
1: Nou, volgens mij wordt hier ook trouwens lekker weer op.
0: Ja?
1: Ja, heerlijk. Volgens mij.
0: Dus dit weekend is het nog een beetje. Dat je zegt van nou, een beetje. Oh, het gaat. Maar vanaf maandag, dinsdag, woensdag.
1: Oh, heerlijk toch, Ben?
0: Ja, lekker man.
1: Lekker in de tuin.
0: Ja, ja. Het is vandaag niet alleen met Frank, maar ook met mij. En misschien dat Jeroen nog langs komt. Ik heb geen flauw idee. Dus, maar in ieder geval, Frank, ik ben blij dat je er bent. Want
2: de koffie staat klaar. De koffie staat klaar.
0: Nou, dus.
1: Nou, dat is toch fantastisch.
0: Ja, ja, ja.
1: De koffie staat klaar.
0: Ja, mooi toch?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk. Goed, even kijken hoor. Ik geef om, Zwits hoor. Vindt goed? Even kijken wat er binnenkomt allemaal. 0591 30 2010. Ons telefoonnummer dus.

0: Voor de mensen die het net zijn ingeschakeld, we hebben een live-uitzending vanaf het mooie Sellingen.
1: Sellingen,
0: hoe vind je dat? Sellingen. Ik moet je wat vertellen. Ik kom uit Sellingen.
2: Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: We hebben alvast een reactie van... Henk Reuvers uit Enschede, die zegt... Goedemiddag, Bert. Succes met je draaiprogramma. En ja, ik heb een aantal verzoekjes weer. Hij vraagt om onder andere om... Roger Whittaker en nog een plaat en nog een plaat. En ook iets met... even kijken waar het staat, hoor. Is er geen dinges meer? Ja, toch. Even kijken. Hij vraagt onder andere... White Broken Heart. En een heel mooie versie daarvan. En iets van even serieus. Baila de Casalina. Ah, Frank, die hebben we toch?
1: Ja, absoluut, Bert. Ja, dus die draaien we even, toch?
0: Ja, dat komt helemaal goed. En Benny zegt uit het mooie Asten... Hoi Bert en Frank, graag een plaatje van onszelf, voor onszelf. Als het even kan, het IJsselduo met Gemaakt voor de Liefde. Die hebben we ook natuurlijk. En Koop is van de partij. En Koop zegt van, hey, we luisteren weer mee. Dikke knijters op GigantFM. Zo is het toch? Ja. Nou, toch? Hebben we? Ja. Jij bent dikke knijters.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, hoe lang blijf je hier?
1: Nou, nog eventjes toch, Bert?
0: Tot het einde?
1: Ja, nou.
0: Gezellig, man.
1: Nou, ja, ja. We maken er even een mooi feestje van,
0: ja,
1: toch?
0: Mooi.
1: Of niet,
0: ja,
1: Bert?
0: Ja, mooi. Ik vind het mooi. Hier is Sinneke. En ik doe wat...

0: plaat van Justin de Wild gedraaid op dit mooie station Gigal FM. Daar luister je naar, vrienden. En tot 9 uur ben ik bij je. Dus met andere woorden, we hebben nog even tijd. Hè? Ja. En Jeroen, als je wil langskomen, dat mag natuurlijk ook. Dat mag. Is André ook aan het luisteren, denk je?
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Ja?
1: Ik hoop het wel, Ben.
0: Ja, Jeroen. Jeroen die komt straks langs en de andere is aan het luisteren. Hoe vind je dat? Ja,
2: nee, fantastisch toch?
0: Ja, mooi. Hey, even kijken, wat heb ik hier?
3: Goedemiddag, Bert en collega. Hey, kereltje. Alles goed?
0: Ja, met jou?
3: Doe maar een plaatje van Stefan Bloema.
0: Mm.
3: En de titel is dan Nooit Verwacht.
0: Ja.
3: Hey, Bertje, fijne uitzending samen.
0: Dankjewel.
3: Groetjes.
0: Ja, dankjewel, man. Ja. Nou, zo gaat het, hè, Frank? Dit is live radio.
4: Mooi, hè?
2: Mooi.
0: Ja. Het telefoonnummer is 0591 30 2010. En dan krijg je misschien wel Frank aan de lijn. Je weet het maar nooit, hè?
2: Nou, wie weet.
0: Wie weet.

0: Hij is mooi. Een plaat van heel lang geleden alweer. Als de condor zijn vleugels verspreidt. Jacob en Sylvia. En we hebben ook iets van een Duitse plaat, hè? Ja, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Helene Fischer gedraaid, hè?
1: Ja, mooi.
0: En ik zit naast een Duitse leraar. Wie kent ze in den?
1: Ja, dat weet ik ook niet, ja.
0: Ja? Was ze dat niet?
1: Ja, ik ken het hier, ja.
0: Wie kent ze hier?
1: Ja, ja, ik liebe die hits, hè.
0: Het kind kan het goed, nee?
1: Ja, wonderbaar, hoor.
0: Ja, wonderbaar. Aan de bar, hè? Ja. Nee, maar Frank is bij mij en Frank is een collega van mij. En Frank, die geeft Duits.
1: Ja,
0: dus, ja. Hé, hey Frank. Een bescheiden vraagje. Hoeveel leerlingen zijn er geslaagd op de RSG waar jij lessen geeft?
1: Poeh, dat is een hele goede vraag, Bert. Maar ik denk wel heel veel. Ik durf het echt niet zeggen, Bert. Maar ik denk...
0: 100%?
1: Nee, niet 100%.
0: 98?
1: Maar, nou, we gaan richting 95%, Bert.
0: Het hangt tegen de 100 aan. Oh, nou, gaaf toch, man. Mooi.
1: Zo
0: daar,
1: is het.
0: Daar doe je het voor, hè?
1: Ja, nou, ja. Absoluut.
0: Ja, toch?
1: Voor onze leerlingen, toch?
0: Ja, ik moet zeggen, wij hebben op onze school natuurlijk heel veel vakken en heel veel stromingen, dat soort dingen. We hebben meer als, 4 keer 100% gescoord.
1: Klopt.
0: En 1 keer 98, wat je zegt, 96. Dus ja, mooi.
1: Ja, nee, fantastisch, toch? Voor, ja, we doen voor onze leerlingen, Bert.
0: Ja, mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Toch voor de RSG te Apel, toch? En nog een beetje kleine reclame.
0: Ja, dat mag je doen,
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik vind het mooi, man. Dus,
1: RSG te Apel, toch, zei je, Bert?
0: Ja, ja, RSG te Apel.
1: Daar werken we toch, Bert?
0: Daar werken
1: ook
0: we
1: nog, hè?
0: Samen, ja, ja. Jij bent een fijne collega en dat vind je van mij ook, denk ik.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, okay, nou.
1: Je bent een topper.
0: Ja. Hey, we hebben een telefoontje gekregen, Frank, uit dat mooie Friesland. Ja?
1: Ja, ja.
0: Oké, nou, gaan we even kijken wat te vertellen is uit het mooie Friesland.
2: Hoi Bert en Frank, ja. Met Cor uit Renswoude, uit het mooie Renswoude. Ik wil graag een plaatje aanvragen van Rutger van Barneveld met het nummer Ik wil de zon in de zee zien zakken. Groeten, hoi hoi, mooie uitzending beide. Hoi hoi.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, Renswoude, hè?
1: Nou, daar gaan we.
0: Ja,
1: daar gaan we.
0: En je had nog iets, hè, van een aantal mensen die nog meer luisteren op dit fijn station.
1: Jazeker.
0: Wat had je nog meer eigenlijk?
1: Ja, nee, een aantal jongens uit Sellingen, hè.
0: Ja.
1: Het mooie Sellingen, die zeiden ook van, nou, mag ik alsjeblieft een plaatje aanvragen.
0: Ja. En dat is?
1: Rocking with my Walkman.
0: Oh ja.
1: Daar gaan we, Bert. Daar gaan we.
0: Mooi. Ze heet Bianca, hè. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Daar gaan we dan.
1: Hoppa.
0: Voor de luisteraars en amateurs.

0: Hij is mooi. Liquido gedraaid en ja, narcotic, hè?
1: Ja, wonderbaar.
0: Dat is mooi, hè? Wonderbaar. Hij zit gewoon bij me in de studio. Ja, de leraar Duits. Mooi. Hey Frank, ik zou je vertellen. Ik had vroeger op Duits had ik een 8.
1: Nou, fantastisch. Maar, ja. Wat moeten we zeggen?
0: En weet je waarom? Ik had die
2: Oh, chocolade.
0: Chocolade. Ja, dat is het, hè. Die tja. Wanneer je die tja hebt, heb je een 7.
2: Stimmt.
0: Ja, stimmt, hè?
2: Stimmt.
0: Stimmt. Ja, ja. Als er mensen zijn die denken van nou, waar heb je het over? Het volgende. Adio, adio, adio. Zing maar even mee. Visser met je ravende zwarte haar.
1: Ja, ja, ja.
0: Adio, adio, adio. Nee, maar Frank die zit bij mij op school, dat is een collega van mij. Ik geef zelf Frans en hij is Duits. Dus, en hij is van het tja, chocolade.
2: Très bien, Bert. Très bien.
0: Ja, zo is het. Mooi. Vrienden, 0591 30 2010 is ons telefoonnummer. Je kunt bellen als je wilt. Dan kom je live in de uitzending. En dan kun je even een beetje spreken met Frank.
1: Ja, dat zou hartstikke
0: mooi zijn. Maar weet je wat het is, Frank?
1: Bed, hè?
0: Het mooiste is, het mooiste vind ik zelf. Je heet Frank, dat is ook een Duitse naam, hè?
1: Niet.
0: Frank.
1: Vertel.
0: Frank Varian.
1: Sorry?
0: Frank Varian.
1: Ja.
0: Is een Duitse...
1: Ja, dat stimmt.
0: Duitse zanger, nee?
1: Abba.
0: Ja? Nou, Frank. Ja, ik vind Frank een Duitse naam. Weet
1: ja, maar we hebben ook Frank en Mirella, hè?
3: Toch?
0: Ja, Bert. Ja. Hij maakt het er gewoon, hè?
1: Ja.
0: Ja, je hebt wel gelijk. Frank en Varian, dat is gewoon... Ja, dat is net zo... Ja, je hebt gelijk. Ja, dat is waar. Oké, even kijken. Er komt er meer binnen, Frank, want er wordt gereageerd op ons programma. Even kijken. Er wordt gevraagd om een plaat van Maiko met de Noorderzon. Huub, die vraagt er dan uit het mooie Lasher. En ja, natuurlijk, dat, daar heb ik voor je. Huub Roesthuis uit Lasher, die vraagt er maar. Dus komt heel goed. En een berichtje van Gert Wolhuis. Wolhuis. Die zegt van, hey Bert en Frank... Ga maar door tot 10 uur.
1: Nou ja, aan mij ligt het niet, Bert.
0: 10 uur?
1: Nou ja,
0: hè? Weet je.
1: Wat moet, dat moet.
0: Het is bijna 6. Dus, nou ja, wat moet, dat moet. Dus, oké. Okay. Nou, u vraagt.
2: Wij draaien.
0: Ja. Hij weet het gewoon, hè. Even kijken, wat gevraagd om een plaat van Queen.
1: Gaan we doen toch, Bert?
0: En welke Queen dan?
1: Ja, nou ja, dat is even de vraag. Nee, heeft hij niks aangevraagd?
0: Nee.
1: Geen bepaald nummer?
0: Nee, gewoon iets van Queen en dan vindt hij alles goed natuurlijk. Dus met andere woorden, als je even Queen voor ons draait, dan komt het helemaal goed.
1: Dat gaan we doen toch, Bert?
0: Voor de wakker.
1: Gaan we doen toch?
0: Oké, nou goed. Hey Frank, er wordt gevraagd om iets anders. Gute Leune. Wat betekent dan de Gute Leune?
1: Ja, nou ja, het is bijna weekend, hè. Dus dan hebben we toch allemaal een beetje goed humeurtje, toch? Dus, Gute Laune.
0: Laune betekent humeur.
1: Absoluut.
0: Oké, dan gaan we even draaien.
1: Gaan we dat doen?
0: Ja, ja. Hoppa. Deze bloeien?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: hey, gaan we voor.

0: Ja, we hebben Koeterlaune.
1: Ja, jij hebt vakantie, maar ik niet, hè, Frank?
2: Nee, ja, dat
0: ik
2: klopt.
0: Ik moet toch een aantal dagen door, met andere woorden, ja. Maar ik heb wel vies spaas aan deze uitzending. Weet je waarom? Om toch, omdat ik het mooi vind dat je er bent.
3: Nou, zo is het. Dat vind ik mooi om te horen. Ja, ja, ja. Ik vind het ook heel mooi.
0: Hé, hey, Frank, leuk. We moeten er even uit, jongen, want het is bijna 6 uur, dus...
3: Gaan we naar het nieuws?
0: Ja, hebben we nog een half minuut, dus kijk op de klok aan.
3: Ja, dan is het wat het is.
0: Tik maar door, hè. 0591302010, vrienden. Dus als je denkt van, ik heb nog een verzoekplaatje. Wat is het op het Duits eigenlijk, een verzoekplaatje? Ja. Ja. U vraagt, wij spelen.
3: Maar daarna gaan we toch terug naar de hits, of?
0: Ja. Dan gaan we even uit. Tot dadelijk. Bye.
3: Tot zo.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letchert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover.

0: radionieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nou maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosman Installatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam.

0: Bij wie? Bij Gigant FM. Dat zeg ik. Pauw, pauw, pauw.
1: Bert, gaat het om jou?
0: Ja. Het gaat weer om Bert, hè?
1: Is dit jouw show, Bert?
0: Ja.
2: Bert.
0: Ja. Het komt door jou, Frank, hè?
1: Ja, sorry.
0: Dat is jouw schuld.
1: Ja, sorry.
0: Het is jouw schuld.
2: Bert.
0: Hoe kom je eraan eigenlijk?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, Bert. Dat weet je wel, hè?
1: Ja, sorry.
0: Dat is die aap in de neus, toch?
2: Bert.
0: Ja. Ja, dat weet je donders goed. Ja. Dat gaat bij ons op school de hele tijd over Bert.
2: Bert.
0: Ja.
2: Bert.
0: Ja, dat is... Zit er geen verschil in.
2: Bert. Nou, goed.
0: Vrienden, goedemiddag, goedenavond. Het is alweer 6:10 inmiddels. Dus ja, het is avond, Frank.
1: Jazeker.
0: De avond valt in het mooie Sellingen.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Ja, ja. Het mooie Sellingen.
1: En met deze mooie plaatjes allemaal, Bert.
0: Ja,
1: dat is geweldig.
0: Jij woont er ook, hè, in Sellingen?
1: Ja, zeker, tuurlijk.
0: Hoe vind je het, Sellingen?
1: Ach, geweldig.
0: Wat?
1: Ja, tuurlijk. Het is toch geweldig hier? In ons mooie dorpje, de parel van Westerwolde.
0: Vind je het echt?
1: Tuurlijk.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, jij lacht, Bert. Maar ik ben er heel erg blij mee.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, maar weet je, jij komt uit de buurt hier.
1: Ja.
0: En toen ik hier voor het eerst kwam wonen met mijn kinderen en mijn vrouw. En toen kwam ik op een school, op een RSG. En ik denk bij mij, oh jeetje, daar ben ik beland.
1: Ja, nou ja.
0: En dan moet je, in het weekend moet je met de bus van Sellingen naar het Rapel.
1: Waarom?
0: Ja, omdat er misschien een feestje is daar ergens. En dan moet je bellen met de belbus. Ja. Dat is wel een dingetje. Ja. Maar goed, in ieder geval... ja, ik woon er met alle plezier natuurlijk. Ik heb ook een lieve buur en ik heb ook hele goede vrienden hier. Zoals Frank en de mooie Sellingen. Dus ik weet niet waar jij vanaf luistert, maar ja, Sellingen is mooi.
1: Natuurlijk, hartstikke mooi.
0: We gaan maar een beetje promo maken over Sellingen.
1: Nee, Sellingen. Ja. Maar ik ben wel blij dat er trouwens heel veel mensen gewoon uit ver weg is dan. Of tenminste, hè?
0: Ja, dat
1: gewoon luisteren.
0: Ook.
1: Gewoon meeluisteren. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, ja, mooi.
1: Niet alleen uit Sellingen, hè?
0: Nee, ook uit Goes wordt er meegeluisterd. Zeeland. En die zegt, hoi Bert, wat is er met jouw webcam aan de hand? Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als ik kapot ben. Dat kan toch niet?
0: Nee, hij is niet kapot, maar hij... af en toe schrik ik met mijn karretjes en rijk over die poten van...
1: Ligt dat aan jou, Bert?
0: Nee, ja, ligt aan mij, dus oh, geef mij de schuld. Dus ja. Dat is het. Dat ik... Even kijken.
1: Queen. Ik lees iets van Queen,
0: ja,
1: Bert.
0: Ja, is Queen. Even kijken, hoor. Oh, Frank, dit is in het Duits.
1: 39. Of 39.
0: Ja?
1: Nee.
0: Jij bent de Duitse man.
1: Nee, dus maar ik lees iets over Queen, Bert. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Jij moet het ons vertellen.
0: Ja, maar nee, hij wil iets van Queen horen.
1: Ja?
0: Uit Vereinen. Anvroege Vereinen.
1: Ja, dat is dus een plaatje voor... Aber 39?
0: Ja, ik heb geen Ahnung.
1: Ken ik niet, Bert.
0: Nee.
1: 39 nee. Van Queen?
0: Nee, maar goed.
1: Weißt du's?
0: Nee, we gaan het zoeken.
1: Keine Ahnung.
0: Nee, ik...

0: Verleden tijd. Een plaat van de Paladijns en jouw liefste vet. Vind je dat mooi, Frank, deze plaat?
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Ja?
1: Dit is van onze oude, hè? Onze oude bekende piraten is.
0: Ja, toch?
2: Heerlijk.
0: Dat zijn pannenkoekplaten. Of niet?
1: Fantastisch, toch?
0: Die zwarte pannenkoeken, toch? Mooi, hè? Ja.
1: Met een naald erop.
0: Ja, dat is toch grappig, man, dit. Ik vind het geweldig. Ik krijg er gewoon kippenvel van... Als je dan een plaat hebt met zoiets van een plaat erop zetten, zo van dit.
2: Heerlijk.
0: Ja, mooi. Heerlijk. Hè? Ja.
1: Maar wat krijgen we nu, Bert?
0: Ja, weet je...
1: Gaan we naar wat anders toe?
0: Nee, weet je, ik heb een bericht gekregen, althans jij, van Leon.
1: Ja.
0: En die luistert ook mee.
1: Ja,
0: hij is aan het lesgeven. Hij moet er wel een beetje,
1: kopje erbij, toch? Of,
0: ja, ik weet niet, ik weet niet waar die rijdt.
1: Nou, we willen geen reclame maken. Toch al veel. Of heeft hij een rijschool? Leon? Heeft hij een rijschool?
0: Ja.
1: Daar ben je niet, Bert.
0: Ik mis toch een hand?
1: Niet.
0: Hij komt voorbij.
1: Is het gewoon reclame?
0: Ja, nee. Nee, is gewoon een dingetje.
1: Nee, hij doet het goed, hè?
0: Ja.
1: Toch even zeggen, hij doet het echt goed, hè? Leon, rijschool. In Musselkanaal.
0: Ja. Hey, iemand heeft gebeld, Herman. Heeft gebeld, maar hij, volgens mij, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik zal even kijken wat hij ingesproken heeft. Maar volgens mij niks, hij heeft gewoon iets gedaan. Ja, dus hangt gelijk wel op. Dus, nee. Dus Herman...
1: Nee, komt het niet over?
0: Nee, Herman, als je wilt bellen, moet je nu bellen. Dan ben je live in de uitzending.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn toch, Bert?
0: Mooi toch?
1: Ja. Even live is leuk.
0: Ja, kunnen we die ook niet knippen, plakken? Dat,
1: nee,
0: helemaal niks. Even kijken,
1: Waar gaan we naartoe, Bert?
0: We gaan naar een plaat van Queen, die werd aangevraagd.
1: Ja,
0: en,
1: ik zag hem voorbij komen.
0: Ja, ik moet even kijken, want Jeroen die zegt is het misschien dit?
1: Nee, maar is niet het allerbekendste nummer toch, Bert?
0: Nee.
1: 39.
0: Remastered.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, ik ken hem niet, Bert.
0: 2011.
1: Nou
0: dus,
1: ja,
0: we gaan hem wel opzoeken. Ja. Dus.
1: Natuurlijk, Bert.
0: Komt helemaal goed.
1: Toch mooi?
0: Ja. En,
1: U vraagt bij Brian.
0: Ja, daar is op zijn. U vraagt bij draaien.
1: Ja, zeker.
0: Een verzoekje van Bert Boyten. Kunt lezen?
1: Nou, even kijken. Goedemiddag. Fijn om weer naar jouw uitzending te luisteren. Ik wil graag even een Black Sabbath Paranoid aanvragen. Oeh, ja, dat is ook een hele mooie, Bert.
0: Ja.
1: Uit Birmingham, hè? Deze beste man.
0: Ja.
1: Ja, is overleden intussen, hè?
0: Ja.
1: Ik zit even na te denken. God, man, hoe heet deze beste man nog maar?
0: Van... De zanger bedoel je? Black Sabbath?
1: Ja.
0: Geen idee.
1: Help me even. Nee. Dat ben je niet.
0: Maar ik ben na jouw tijd namelijk.
1: nu hou je me voor de gek. Wat voor een dorie, hoe heet deze beste man allemaal?
0: Nou, in ieder geval de zanger van Black Sabbath.
1: Ja.
0: Maar...
1: Hij is een goed nummer. Is goed nummer,
0: maar ik weet niet of Paranoid mag.
1: Nou.
0: Is dat niet te zwaar voor de zender?
1: Even op de vrijdagavond, Bert.
0: Ja.
1: Aan mij ligt het niet.
0: Het is wel een vrijdagavond en dingetjes.
1: Ja,
0: dus,
1: maar al...
0: Hey, ik heb inmiddels Herman aan de telefoon. Hallo. Herman, ben je daar?
3: Ja. In the year 39 van Queen is de B-kant van You're My Best Friend, de single.
0: Oh.
1: Oh.
0: Wist je dat?
1: Nee.
0: De single.
1: Maar...
0: Van Best Friend, de B-kant dan.
1: Ja, maar dat gaat toch om dat nummer toch? Of
0: ja.
1: Bert? Help me even.
0: Nee. Nou, je zegt...
1: Nee, maar dat is toch dit nummer ook... Maar werd aangevraagd, toch?
0: Fantastisch. Dit is hem.
1: Ja. Gaan we?
0: Fruits in
1: Ja! Daar gaan we. Hoppa.
0: Ja, verkoop. Specially verkoop.
1: Queen.

0: Let's go gedraaid voor je en het verover Sweet Sweet Caroline Tonight Baby. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, ja. Ja, de vloekjes stromen binnen mensen, dus dat vind ik mooi. 0591-30-2010, daar doen we het voor, Frank, hè?
1: Ja, zeker. Is dat fantastisch?
0: Daar zitten we voor, niet waar. Het is gewoon gedraaid voor jou, vrienden.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, mooi, mooi, mooi.
1: Dat is een fantastisch nummer.
0: Ja, mooi. Hey, er wordt gevraagd om een plaat van, ja...
1: Vertel eens, Bert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kan het gewoon niet draaien.
1: Nee, doe maar.
0: Nee.
1: Vertel.
0: Paranoid Black Sabbath.
1: Ja. Gaan we doen?
0: Nee.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, echt niet. Hij staat niet in het systeem, dus ja... Ah. Hij is te zwaar voor deze zender, denk ik.
1: Niet.
0: Maar we hebben wel over Ozzy Osbourne, hè?
1: Ja, Ozzy Osbourne. Ja. Birmingham, hè? Ja, wij waren het te heel toevallig. Ik had het net over maar de status quo, hè? Wij waren daar dus in Birmingham.
0: Ja. Yeah.
1: Maar wij waren daar. Ja. En daar staat ook trouwens een standbeeld van vier jongens inderdaad. Dus de groep van Black Sabbath.
0: Black Sabbath.
1: Met Ozzy Osbourne. Wij stonden daar met de foto, hè?
0: Wow.
1: Op de foto.
0: Wow, cool.
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, maar hij was...
1: Hij was wel een legende, hoor, Bert.
0: Ja, ik weet het. Tuurlijk, ik snap het als geen ander, maar weet je... De plaat is net te zwaar voor de zender.
1: Ja.
0: Heb je dat niet?
1: Wacht, goed. Dan slaan we hem over.
0: Misschien als ik ooit eens een keer op een feestje ergens draai...
1: Dan
0: draai ik Paranoid.
1: Niet.
0: Paranoid. Het wordt even geen Paranoid.
1: Ja.
0: Helaas.
1: Maar we hebben wel toch wel ons moois bed?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee? Jawel toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Waar heb je voor moois bed?
0: Nou weet je, ik zit te denken aan een plaat van Lucas Gea. Want ik heb vorige week al de wat een hitte gedraaid.
1: Ja.
0: Het zweet zit tussen de tieten.
1: Niet.
0: Dat zingt Lucas dan, hè?
1: Dat zingt ze echt?
0: Ja.
1: Hij.
0: Echt. Lucas. Dus maar, dus ik ga even de andere plaat draaien van Lucas Gea als je een fan. Maar geen, maar helaas geen, geen Black Sabbath, want...
1: Nee. Is ook mooi toch, Bert?
0: Ja toch,
1: hoppa.
0: Weet je
1: wel. Daar gaan we, Bert.
0: Ja, Gigantenfem. Het station met hen aan luistert.
1: Gigantenfem, toch?
0: En altijd gezellig.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.

dit, beetje van het dat, beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van het daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: Ja, Frank, ben je nog wakker?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Bed. Je zit al te appen, man.
1: Nee, ja.
0: Heb je het zo druk?
1: Nou...
0: Allemaal verzoekjes komen binnen.
1: Nou, ja, wel. Ja, Bert.
0: Veel, hè. U vraagt...
1: Bijdraaien.
0: Ja, nou, proberen.
1: Nou ja, dat proberen we wel, toch, Bert?
0: Ja, dat weet ik wel. Maar goed, ja, er wordt al gevraagd om die plaat van Ozzy Osbourne.
1: Ja.
0: Een Black Sabbath Paranoid.
1: Ja.
0: Misschien over een uurtje of zo, denk ik.
1: Ja, jij zegt dat maar, Bert.
0: Ja, nou ja, goed. Over een uurtje?
1: Nee, mijn zegen heb je, Bert.
0: Ja, ik weet het wel, maar goed, ik moet even overleggen.
1: Ja, met wie?
0: Met de muziekredactie. Of het kan.
1: Nee, dan gaan we, nou, daar gaan we even overleggen, Bert.
0: Oké, overleggen.
1: Nou, overleggen.
0: Ja, is goed, ik ga overleggen. Hallo?
1: Eerst nog even een paar andere.

0: plaatman. Mooi, mooi, mooi. Enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. Er komen meer verzoekjes binnen, Frank. Dus je moet er even blijven als je wilt. Dus, want ja, weet je, je moet sowieso tot 9 uur blijven hier.
1: Het is wat is, Bert. Ik vind het hartstikke gezellig trouwens.
0: Ja, toch wel?
1: Even terzijde.
0: Ben ik zo gezellig of...
1: Ja, nee, wat dacht je? En normaal doe je het altijd natuurlijk alleen. En doe je natuurlijk altijd hartstikke goed. Maar ik ben oprecht blij dat ik hier even bij mag zitten.
0: Jij bent een beetje fan, hè?
1: Nee, absoluut. Anders luister ik stiekem wel, hoor. Ik bedoel... ik mag er niet natuurlijk te hard op zeggen. Maar ik luister wel, hoor, Bert.
0: Wel een beetje fan van mij.
1: Ja, vind ik mooi. Nee, klopt, Bert. Sorry.
0: Er zijn nog veel meer fans, Frank. Na 7 uur. Want we moeten er even uit zo dadelijk. Want weet je wat het is? We moeten even reclame maken en tijd voor het nieuws maken van 7 uur. Dus we moeten gewoon, ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat over, wat is het? Tel maar even mee.
1: Ja, het is bijna 7 uur, Bert.
0: Kijk, 9:10.
1: Ja, daar gaan we alweer.
0: Ja.
1: Jongen, alweer bijna 7 uur, Bert.
0: Tel je even af dan. Ja. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
2: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
3: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen.

0: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.

0: vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.

0: Elke vrijdag weer.
1: Bert. Ja. Nee, is dat wat mooi?
0: Ja.
1: Heel mooi, Bert.
0: Elke vrijdag weer.
1: Dit is jouw programma, toch?
0: Ja, toch?
1: Nee. Heel mooi.
0: Daarom ben ik zo vroeg vrij.
1: Ja.
0: Terwijl jij aan het werk bent, ben ik vrij. Ja. Collega Frank.
1: Ja, het verschil moet er zijn, Bert.
0: Ja, zo is het. Dan.
1: Het is je gegund, Bert.
0: Ja? Ja, tuurlijk. Vind je het mooi?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben blij dat we toch zo'n mooi programma hebben.
0: Ja, zo is het. En op de vrijdag, hè?
1: Ja. Bijna weekend, toch? Of Weekend Bakema? Ja, of, hoe heet dit programma, Bert? Ja,
0: weekend, gewoon Weekend Bakema.
1: Weekend Bakema?
0: Ken jij Bakema? Wie kent hem niet? Ja, dat vind je grappig, hè?
1: Ja, nee.
2: Bert.
1: Ja,
2: ik... Bert.
0: Ja. Dat is jouw schuld, Frank.
1: Ja, sorry, Bert.
0: Jij bent er aan begonnen, dus...
1: Ja.
0: Ik niet, hè?
1: Nee. Nou ja, hè?
0: Het is zoals het is, hè? Soms, ja.
1: Jij heet toch Bert? Bert?
0: Ja, zo is het.
1: Bert.
3: Hallo Bert, ben je er weer?
0: Ja, ik ben er weer.
1: Hallo Bert.
0: Sowieso tot 9 uur, vrienden, met dit leuke programma. En het meest serieuze programma ook.
1: Bert. Bert.
0: Het is wel serieus, dit programma, Frank.
1: Oh.
0: Weet je?
1: Sorry, Bert.
0: Er komt een mededeling aan, wacht even. Wacht even.
4: Oh, ik bedoel, want ik hoef geen andere bron aan mijn zak om te gaan.
1: Is André er ook?
0: Ja,
1: alleen. Alleen. Zei André hier wat? Of?
0: Ja, dat was André. Ons andere collega. Even kijken. André collega. André. Arriba. Even kijken, Frank. Er komen steeds meer dingen binnen op dit fijn station.
1: Ja, mooi. Mooi, Bert.
0: Even kijken. Een berichtje van Robin. Hij zegt... Kun je het lezen of moet ik het lezen?
1: Nee. Ik kan het echt niet lezen. Ik moet even... Ja. Even kopje erbij.
0: Kom bij me op schoot zetten.
1: Nou...
0: Intiem.
1: Barbecue. Ik lees hier zo van barbecue.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval groeten aan die ouwe. Dat lees ik. Maar... Even serieus, ik lees niet helemaal goed, nee. Bert. Jij moet eigenlijk even voorlezen.
0: Hij zegt, goedenavond. Zojuist de barbecue aangestoken.
1: Oeh, lekker.
0: Graag groetjes aan onze ouwe en Loek Dam. Zou je Rien Salet willen draaien?
1: Oh, gaan we dat doen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee.
0: De warme bakken. Kun je in plaats van de warme bakken?
1: Oh.
0: Ja, dat kun je toch, hè?
1: Lijkt me helemaal goed.
0: Ja, is goed. En dat gaan we even regelen tussen nu en... 9 uur, want hoe lang blijf je hier, Frank, eigenlijk?
1: Nou, zolang het gezellig is toch, Bert?
0: Nou, ik zou...
1: Ja, tenzij jij zegt van, hé, Frank, jij moet nu naar huis
0: nee,
1: doen, maar...
0: Ik zou je vertellen, weet je wat hij bedoelt? Dat is dit, hè?
1: Oh.
0: Een bolletje bruin en een sneetje wit.
5: Elke morgen
0: staat hij vroeg op. Maar goed, dat gaan we even regelen, dus dat komt allemaal goed. En hij zegt ook nog een fijne uitzending en... De groeten uit dat mooie, pittoreske ochtend.
1: Ochtend?
0: Ja.
1: Nou, nu moet je me even helpen, Bert. Nu ga jij ons vertellen waar dat ligt.
0: Ochtend. Dat ligt volgens mij in de... is het Overijssel of Gelderland?
1: Ja, maar dat ga jij ons nu toch vertellen, Bert. Nee,
0: ik heb geen flauw idee.
1: Nee, ja.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Maar het is wel heel van leuk.
0: Ja, hij wil even kijken. Er wordt iets aangevraagd voor iemand en die zegt... Bert, doe even een plaat van de Silesale Schutzenjäger.
1: Oh, dat
0: met
1: zijn...
0: Glory Hallelujah. Groeten van Gerrit uit Grun.
1: Dat klinkt goed, Bert.
0: Ja, mooi toch?
1: Ja.
0: Arno die zegt ook van... mooi muziek, vrienden. Graag even een plaatje van... De dokter van de Doobie Brothers. Of C-Cell Sanctuary van...
1: Oh, de Cult.
0: De Cult, ja.
1: Dat gaan we doen, Bert. Dat gaan we doen.
0: Ja,
1: de
0: okay.
1: Cult.
0: En, of iets van The Power of Love.
1: Oh,
0: The Power... Oh. Tower, oh nee, wacht even. The Power of Tower van Tonight.
1: Klinkt allemaal goed, Bert. Ja, klinkt okay. Allemaal heel erg goed.
0: Nou,
1: gaan we doen.
0: Oké, okay. Dan heb ik nog een verzoekje van iemand anders. En die zegt even de volgende deze. Hallo. Weer daar. Volgens mij is het iemand uit, de Achterhoek.
1: Oh,
0: ja?
1: We gaan luisteren.
0: Oké.
5: De zoete klanken van Betje Bakema. Is het alweer een week geleden, jongen, dat we je op de radio hebben gehoord? En je hebt een maatje erbij.
0: Ja.
5: Klinkt gezellig, klinkt
0: Frank.
5: Hartstikke goed.
0: Frank.
5: We waren van de week bij Helene Fischer in de Gelredome. Wat een topshow. Ik ga geen plaatje van eraan draaien, want ja, ik was met de vrouw, hè. Dus
0: we weten wel.
5: Maar veel genoeg te kieken.
0: Dus piep.
5: Mooi.
0: Piep.
5: Hey, nee, een liedje van die Flippers. Wir sagen Dankeschön.
0: Oh,
5: dat is echt hun grootste hit geworden. Terwijl het was meer als grapje bedoeld aan de B-kant. En je weet hoe dat gaat, hè, bij artiesten. Het is ook zo zoet geproduceerd, hè, die Flippers.
0: Oh.
5: Net zoals Boney M. Machtig zoete producer erop. En het glijdt erdoor als, nou, je weet wel.
0: Nou,
5: die Flippers met
1: Wir sagen
5: Dankeschön. Heerlijk. Als je die kan draaien, dan ben je helemaal blij. Doetjes van jouw foto.
1: Fantastisch.
0: Gert, bedankt.
1: Oh.

0: Ja, een bolletje bruin en een sneetje wit is gedraaid op het mooiste station van Nederland, Gigant FM. Hallo, goedenavond met Bert.
1: Goedenavond Bert, met andere Bert.
0: Ja, vertel, Bert.
1: Hey, ik heb die Black Sabbath aangevraagd, ja.
0: Ja, klopt.
1: Maar waarom doen we geen stemmingsronde? Dat bepaalt de luisteraars.
0: Ja, dat is wel een idee.
1: En als het dan een nee was, dan heb ik er ook vrij mee.
0: Ja.
1: Maar nou vind ik een beetje... Ik kan wel een beetje weer lef van jullie maken.
0: Ja, ik snap het wel, Bert. Maar ja. Weet je, we hebben een bepaald format. Dus, en het kan of kan niet. Dus,
1: Het kan dus niet.
0: Nou, dat zeg ik niet hoor.
2: We twijfelen.
0: Het is een twijfelgevalletje. Dus,
1: ja. Hij zit net op het randje, zeg maar.
0: Absoluut. Het is een randje. Weet je wat, Bert? Ik geef dat door aan de muziekredactie.
1: Huh? Ja.
0: Maar,
1: dat is prima.
0: Hey Frank, mijn compagnon op dit moment. Frank, wat vind jij ervan?
2: Ja, nee.
0: Moeten we Ozzy Osbourne draaien?
2: Nee, je hebt helemaal gelijk. We hadden stiekem net al over, hè? Toen andere nummers al gedraaid waren. Ja.
0: Ja.
2: Wij vinden stiekem ook beide wel een heel mooi nummer.
0: Ja,
2: maar
0: vinden het heel mooi.
2: Ja, voor dit...
1: Ja, want ik heb namelijk wetenschap met mijn vrouw, Lo.
0: Als jullie
1: hem draaien, dan
2: word
1: ik mee uit eten genomen.
2: Anders
1: moet ik haar mee uit eten.
2: Dat meen je niet.
0: Ja.
1: Ja.
2: Het kost jullie sowieso geld dus.
0: Ja, ik ga even kijken, want er komt nieuws binnen.
1: Nee,
0: maar laat. Wacht even. Hé Bert, weet je,
2: Bert,
0: ik krijg net een berichtje binnen. Van
2: ja, nee. Eigenlijk, weet je wat Bert?
0: Ja.
2: We gaan het gewoon doen.
0: Hier staat de Marco.
2: Ja, toch Bert?
1: Ja.
2: Andere Bert.
1: Ja.
2: Weet je wat?
1: Ja, gewoon
2: weet je
1: doen. Wat?
2: Het kost je vrouw gewoon best wel veel geld.
1: Ja.
0: Of mijn baan.
2: Ja, of onze baan.
1: Maar dan moet je niet op de radio zeggen, want zij luistert ook mee.
2: Oh, nee. Nou, dat is niet anders dan.
0: Nee, maar je bent niet op.
1: Nee, okay.
0: Jij bent niet live voor dit.
2: Nee.
0: Het is wel grappig, hè, dit.
2: Nee, maar dat zijn hele fijne berichten dus. Als wij dus dit nummer gaan draaien,
0: Bert,
2: dan...
0: Ja?
2: Dan...
1: Hoe bedoel je?
2: Nou,
1: Dat heb ik gewonnen.
2: Nou ja, gewonnen. Dus, dus dan gaan jullie lekker uit eten. Nu ook nog, of...
1: Ja, nou, we gaan sowieso uit eten van het weekend. Als ik verlies, dan moeten we uit eten. En anders,
0: ja.
1: Als zij wint, ja, dan...
0: Ja,
1: het is... Als ik win, dan gaan we ook uit eten.
0: Ja.
2: Bert, sluit jij af, Bert?
0: Je gaat sowieso.
1: Ja, oké.
0: Genoeg. Ja, ik toets het. Ja, ik toets. Oh. Ik ga nog even intoetsen, beste Frank. Want, Led Zeppelin, hè?
2: Ja, nee. Black. Nee. Paranoid.
0: Ja.
2: Black Sabbath. Ja. Bert, even groei nummer erbij, hè?
0: Ja.
2: Niet Led Zeppelin.
0: Nee.
2: Even kopje erbij, Bert.
0: Paranoid.
2: Ja. Bert, heb je hem al voor je? Of? Nou,
0: ja. Ik ben een beetje paranoid.
2: Nee, je hebt er nog steeds niet voor je bed.
0: Ja! Gaan we doen? Ja. Op jouw verantwoording.
2: Nee!
0: En Martin zegt ook van bed gewoon draaien.
2: Ja, omdat hij uit eten mag. Daar gaan we.

weekend is begonnen. Je weekend is begonnen. Dit is tot 9 uur Weekend Bakema. Met Bert Bakema.

0: Hij heet nog steeds Andy.
1: En nog iemand.
0: Ik ben blij dat het vandaag gedraaid is.
1: Ja, ik ben ook blij.
0: Fluttering slordig.
1: Ja, la la la. La la la.
0: Hey, Frank, er komen bezoekers binnen over de Cult en Seashell Sanctuary. Weet je dat nog?
1: Ja, zeker. Gaan we die draaien?
0: Ja, tuurlijk. De Cult mag ook. Oh. Dus Black Sabbath mag ook, de Cult ook en Seashell Sanctuary. Maar ik was vorige week aan het kijken naar een programma van NPO. En daarop was Pinkpop en The Cure. The Cure.
1: Oh, heb je met The Force?
0: The Force, The Cure. Heb je dat gezien?
1: Oeh, ja, eerlijk, ik heb het niet gezien. Maar ik ken ze natuurlijk wel, Bert. Ja, maar tuurlijk. Dat zijn... wat een band is dat, hé.
0: Ja, er zijn pareltjes, hè. Oh. The Cure.
1: Ja, dat is muziek, Bert. Ja. Dat is muziek. Naar mijn mening natuurlijk.
0: Die liedzanger, die Smith is dat, hè. Smith. Goh. Die kwam op en die ging een beetje rondjes draaien op het podium. En dat was gewoon kippenvel, maar mooi.
1: Nee.
0: Dus we gaan ook even de Cure draaien.
1: Nee, ja.
0: En ook de Cult.
1: Dus, jij hebt me overtuigd, Bert.
0: Ja, wat dat betreft zijn we allebei dezelfde jaartal. Wat muziek betreft.
1: Ja. Nee, daar heb je me, Bert. Okay.
0: Oh. Ik had je vader kunnen zijn.
1: Nee. Misschien wel, Bert. Maar we zijn inderdaad wel van de...
0: Van dezelfde
1: muziekgenre.
0: Ja,
1: jaren 80, 70, 90. Wat mooi, hè? Wat mooi, Bert.
0: Het mooie tijden toch, weet je?
1: Ach, wel.
0: En ik moet eerlijk bekennen, Frank. Dit programma is gewoon op een vrijdagavond zo populair. Vanaf 5 uur al, 's middags vrijdag. Dat er zijn heel veel mensen die ook muziek uit de jaren 80 willen horen. En 90.
1: Ik ook, Bert.
0: Ja, jij
1: dus,
0: ook.
1: Waar kom je nu mee?
0: Ik heb eerst even een nieuwe plaat van Robert van Hemert met Zandloper.
1: En daarna?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ik zit te twijfelen op The Cure of... Jij wilt nog iets van Status Quo horen?
1: Ja.
0: Maar we hebben nog een uur de zendtijd, dus...
1: Echt? Nog maar een uurtje?
0: Ja.
1: Nee, dik uurtje. Nee, daar gaan we gewoon bij doen. Ja? The Cure en Status Quo.
0: Ja,
1: dat zou heel fijn zijn.
0: Goed zo.

0: Yes, hij is mooi. Een plaat van Chris Roo gedraaid. En ergens op deze wereld. Ja, mooi hè?
1: Ja, fantastisch. Ja,
0: het is een soort vakantieuitzending dit, Frank.
1: Nou, vind ik wel een beetje, hè.
0: Maar jij hebt al vakantie.
1: Nou ja, ik vind het een beetje onwennig. Maar inderdaad, nu je het zegt, ik heb gewoon vakantie, Bert.
0: Nee joh.
1: Ja, jij zegt dat tegen mij, maar...
0: Kijk eens naar buiten.
1: Ja. Ja, hoezo zon, ik kijk naar buiten?
0: Ja, de zon schijnt.
1: Ja, je hebt gelijk, Bert.
0: Ja, gisteren was het nog echt snert weer.
1: Ja.
0: Maar we hebben wel vroeg vakantie, hè?
1: Ja, eigenlijk veel te vroeg.
0: Veel te vroeg. Want jij moet 18 augustus weer beginnen.
1: Ja, ja zoiets. Ja, ik durf het even niet te zeggen, maar ik ben bang dat je gelijk hebt.
0: Ja, ik denk de derde week van augustus. Dan moet jij weer aan de bak.
1: Eigenlijk mogen we niet klagen, hè? Maar
0: ik klaag gewoon niet, maar ik hoop dat het nog een beetje mooi weer is deze zomer.
1: Ja, ik hoop het ook, Bert. Maar wat wil je nu eigenlijk mee vertellen, Bert?
0: Nou, dat Bert heeft gereageerd. Bert Bos, die hadden net aan de telefoon. Die zegt van, Bert, bedankt voor het draaien van Black Sabbath.
1: Andere Bert. Oh, ja, die is er blij mee dus.
0: Ja, hij zegt, waar is je bankrekeningnummer?
1: Ja. Waar gaan we heen, Bert? Andere Bert?
0: Ik denk de Beetse. Ik zie een twijfel.
1: Ja, nee, ja.
0: Ik hoor een twijfel.
1: Ja. Maar wat kunnen we daar kopen dan?
0: Ja.
1: IJsje?
0: Een ijsje.
1: Of gaan we naar het boshuis? Of,
0: Nou, dat, ik vind ook een manier. Ja.
1: Je hebt me overtuigd. Ja.
0: Wacht even, Erik.
2: Ik kan er normaal mee draaien, want ik word een beetje toe van.
0: Oh. Ja, beste Erik. Ik weet het. Ja, The Cure is er natuurlijk. Hij heeft nog iets gesproken. Wacht even, we kijken.
1: Oh.
0: Ja, hallo.
1: Nee.
0: Erik, binnen nog, want The Cure is wel.
2: Hey, Bert. Met Erik.
0: Ja.
2: Ik wil van jullie twee platjes opvragen van vader Abraham. Nu zijn we allebei artiesten.
0: Ja.
2: Of een nummer van Maria de Weber. Van Hartje van Goud.
0: Hartje van Goud.
2: Van Erik en,
1: Hartje van Goud.
0: Hartje van Goud.
2: Toen is de ham en wormtje voor het groetjes, Erik.
0: Ja, Erik.
1: Mooi. Erik.
0: Ja, Hartje van Goud.
1: Top, Erik.
0: Als ik nou even deze in toets, dan pak je even Hartje van Goud. Dan kun je tupje toch?
1: Ja, nee, dat doe je. Dat doe jij, Bert, toch? Of niet? Of, moet ik dat nu nog doen?
0: Doe maar even.
1: Nee, wat doe jij toch, Bert?
0: Hartje van
1: Goud. Even kijken.
0: Het is gewoon de H.
1: Jij doet het, Bert. We tikken hem in. Hartje van Goud. Nee, hij pakt hem niet.
0: Normie?
1: Nog een keertje, Bert. Ik wil...
0: Ja, maar dat is jouw taak.
1: Nee, helemaal niet, Bert. Ik ben niet... Ik ben jouw sidekick vandaag, maar... sidekick, sorry. Excuus. Ja, nee, ik hoor het al wel. Oh, daar gaat hij. Ja, ja.
0: Deze?
1: Ja, is dit hem?
0: Ja.
1: Ik denk van Marianne Weber, toch?
0: Ja.

0: Ja, hartje! Eerder vroeg hem aan. Uit dat mooie Zeeland en een hartje van goud. Mooi is dat, hè?
1: Ja. Zeeland, helemaal uit Zeeland.
0: Ja, joh.
1: Potverdorie. Nou, ja. Nee, joh. Dat is toch fantastisch.
0: Is gewoon kort bijband. Weet je dat?
1: Nee, helemaal niet, joh. Hey, dus, Bert. Nee. Is toch mooi?
0: Ja, ik vind het mooi.
1: Dus, ja, ik ook. Ja. Ik ook.
0: Weet je wat?
2: Bert.
0: We gaan nog een uurtje door, Frank.
2: Bert.
0: Blijf je bij me?
1: Ja, natuurlijk.
0: Okay.
2: Bert.
0: Ja. Dag, Bert. Het is tijd voor het reclame nieuws van 8 uur.
1: Oh.
0: Ja.
1: Niet.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Bert.
1: Nu alweer.
2: Bert.
0: Ja, ja, ja.
2: Bert. Bert. Bert. Bert.
3: Bert. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Voor al uw diervoeders. Het start bij Snijders in Wachtum.
5: Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.
9: Een zinderende zomer lang. Gigant FM.
10: Hallo. Bakema.

0: Bert.
1: Hey Frank.
2: Ja.
1: We hebben nog één uurtje nog.
2: Niet.
1: Ja.
2: Nee.
1: Ja.
2: Echt.
1: En normaal vraag ik altijd... Ja, potjandori. Maar normaal vraag ik altijd een uurtje verlenging. Ja, maar weet je... Nee.
2: Nee, is goed zo.
1: We hebben een zware dag gehad.
2: Ja, oké. Ja,
1: jij twijfelt?
2: Nee. Nee, het was een hele mooie dag, Bert.
1: Ja, weet je,
2: het is ook gewoon vrijdag, hè, Bert?
1: Ja, maar weet je wat het is, Frank? Ik was om 8 uur al op school. En jij om 9 uur. Dus...
2: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, nee.
2: We kunnen wel over discussiëren, maar ja. je hebt helemaal gelijk. Ik was er inderdaad.
1: Ja, je bent gewoon wat later.
2: Ik moest de kinderen thuis ook naar school toe brengen.
1: Oh,
2: dus even kleine kanttekeningen.
1: En wie haalt ze weer op dan? Oh, die zitten nog op school.
2: Nou, want...
1: Je bent wat vergeten.
2: Ik ben gewoon heel, heel verstandig. Reageer op dit moment gewoon maar helemaal niet. Dat vind je leuk, hè, Ben? Dat vind je leuk, hè, Ben?
0: Hij klinkt wel een beetje.
2: Vind je leuk, hè, Ben?
1: Natuurlijk niet, man.
2: Ja, ik zie je nou nog steeds lachen, Ben.
1: Het is wel grappig, man. Het is een rare uitzending, vrienden. Het is onze zomervakantie.
2: Dus ja, joh.
1: Excuses. Ach, als er wat misgaat, dan ligt het niet naar mij.
2: Ja, nou, Bert. Bert.
1: Hey, Bert. Hey, ik heb een berichtje gekregen, beste mensen uit... even kijken, waar staat hij? Ja. Arno, die zegt van... hey, Bert. Het was een mooie plaat, hè, die plaat van de Cult even draaien.
2: De Cult?
1: Ja.
2: Ja.
1: Sanctuary. Ha, wat een dijk van een plaat.
2: Ach jongen, dat was toch fantastisch.
1: Ja, ik draaide het ding
2: ook. Dit is ook een geweldig nummer.
1: Ja, ik draaide het ding ook vroeger in de discotheek. En het was mooi, man.
2: Nee,
1: mooi,
2: de hele discotheek. Ze komt toch, Bert, of niet? Of,
1: ja, zo hey, en een berichtje van Jans uit het mooie... even kijken waar ik kom. Veluwe. Die zegt... hallo jongens. Ochten, het plaatje Ochten... ligt in Gelderland.
2: Ja, maar dat is... Dat
1: zei
2: ik toch tegen
1: jou,
2: Bert.
1: Dat zei
2: je. Hé, oude topograaf.
1: Ja. Nee, maar ik wist het wel. Ik zat gewoon te twijfelen. Is het nou Overijssel of Gelderland? Maar
2: nee.
1: Toch wel Gelderland. Dus,
2: Bert.
1: Ja.
2: Bert.
1: Ah, ja.
2: Jee. Maar ja. Als je het gewoon een keer mis hebt, dat is toch gewoon niet, Bert. Nee, echt
1: geen probleem.
2: Fout toch, Bert?
1: Nee, joh. Gek.
2: Nee.
1: Hey Frank, ga je nog op vakantie?
2: Ja, en ik zie hier trouwens een heel slecht filmpje voor mij.
1: Waar ga je in vakantie?
2: Nou,
1: jij gaat naar Italië.
2: Ja, dat klopt. Jij weet veel te veel, maar dat klopt. Dat klopt.
1: Ja, je hebt het op de koffietafel heb je het over.
2: Ja, dat klopt. Nee, we gaan heerlijk even naar Italië met gezin.
1: Ja,
2: volgende week trouwens. Niet komende week, maar. Maar jij wil, wat wil je ons vertellen, Ben?
1: Nou, ik heb een andere vakantieadres. Namelijk. ja, ik weet niet wat het is voor een vakantiedingetje, maar er zijn mensen die gaan ergens anders heen. Dus ik heb geen idee waar het over gaat. Dus ja, oké.
2: Okay. Wij zijn zeer benieuwd
3: op vakantie. Naar Zicht? Zicht, waar ligt dat? Ik niet, maar in de krant stond mooi vakantieweer in Zicht.
1: Ja! Hij gaat naar Zicht. Mooi vakantie aan Zicht. Dus nou, ik blijf thuis.
2: Moet ik op een mooi uitzicht.
1: Ja, dat heb je sowieso, hè.

0: de zon zien zakken in de zee. Frank,
1: ja.
0: Gaat goed met je?
1: Ja, top.
0: Ja, hè?
1: Met jou ook, Ben?
2: Ja. Ja. Ja, ik vind het mooi.
1: Nou, ik vind het een grote eer dat ik hier bij je aanwezig mag zijn.
0: Ja, hè?
1: Ja, is mooi. Nee, dan ben ik serieus, Ben. Ik vind het hartstikke gezellig.
0: Ik zoek nog even een plaatje op, want...
1: Ja.
0: Het is echt...
1: Wij wachten op jou, Bert. Kijk, ja. Ik heb natuurlijk niet zoveel verstand van. Ik zit er alleen maar bij.
0: Ja, je kijkt ernaar.
1: Ja, maar ik zie... Kijk, jij bent nu natuurlijk voor de luisteraars op zoek naar een plaatje. Ja. Maar...
0: Voor de luisteraars en amateurs. Luisteraars, u bent verbonden met de radio. De kalle kip, kip, kip, kip.
1: Ja, dan moet ik stikken, want natuurlijk wel een beetje lachen.
0: Maar, nee, maar ik
1: zie natuurlijk wat hier voor mij allemaal gebeurt.
0: Nou, dat is live, hè?
1: Ja, nee, maar ik wacht op jou. Plaatje.
0: Ik zoek alle vier de moor.
1: Ja, denk...
0: Doe het even dan, als je wilt.
1: Nee, hoeveel?
0: Ja, alle vier de moor.
1: La. Even nadenken.
0: De L zit daar.
1: Even kijken. La. Even kijken. Ja, la. Oh, nee, maar hij pakt er niet, Bert. Ja, Bert. Ja. Nee, hij pakt er niet, Bert. Ja, en jij bent hier de DJ.
0: Nee.
1: Even kijken hoor. Wat doet hij nou, Bert?
0: Ik zoek
1: al. Oh, wacht eens even. Alla. Oh, er zijn heel veel nummers hier, Bert.
0: Ja.
1: Ja, dan word je natuurlijk nu niet zo vrolijk van de DJ.
0: Jawel, tuurlijk wel.
1: Ja, nee, helemaal niet, Bert. Ik zie zoveel nummers nu.
0: Ja?
1: Even kijken hoor. Ik zie wel heel veel. Miranda, John de Bever zie ik nog. Viva La Vida.
0: Ja.
1: Alexia, la la la. Calimeras, la la. Chris Bauer. Nou, Bert, het is jouw programma toch, Bert?
0: Ja, ik weet het wel, maar...
1: Maar jij gaat nu dus... Hey, wacht eens even. Nee, de tovenaar van de Reinaldo's. Nee, dat is hem ook toch niet, Bert?
0: Nee, maar weet je wat is van...
1: Nee, dat is heel ballentoeze.
0: Het wordt gevraagd om alle vier de moor.
1: Ja. Hey, ja, die hebben wij toch wel?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar hoe kan het nou nu dan dat wij... Even wachten hoor.
0: Tuurlijk, die staat er wel hier.
1: Sylvia en de Reinaldo's. Jij. Nee, wie hebben de hulp? Maar een toezer, Bert.
0: Nee, man.
1: Ja,
0: nee,
1: wel.
0: Nee, joh.
1: Op vrijdag. We hebben gewoon heel maar een toezer hier zo. Op de radio.
0: En live, hè?
1: Nee, dat kent toch niet meer.
0: Het kan niet geknipt worden.
1: Wat Paolo.
0: Ja, het valt mee, Frank.
1: Dat kent toch niet rollen.
0: Nee, maar weet je wat? Er wordt gevraagd om alle vier moer.
1: Nou, dat ga jij regelen, hè?
0: Ik heb nog een half uur de tijd, dus Frank, dus dat gaat goed.
1: Nou.
0: Ik heb nog een berichtje gekregen van Arno, die zegt van, hey Bert.
1: Ja?
0: Jullie zijn een iconisch duo.
1: Nou, dat... Ja, ik ben er nu toch even...
0: Te gast.
1: Voor de grap. Ja, ik ben wat jij heel terecht zegt. Ik ben even voor de grap.
0: En voor de gezelligheid. Ja. En Robin die zegt ook... Ochten ligt in het Gelderland. Dus,
1: Nee, ja, dat hebben we net gehoord. Ja, dat is onze excuses daarvoor. Maar ja. Dan hebben we weer wat geleerd, toch, Bert? Dat.
0: Topografie.
1: Ja, dus we moeten voor...
0: Ja?
1: Trouwens, na de vakantie even naar meneer Kors.
0: Ja.
1: Martijn Kors.
0: Ja.
1: Ook een van onze collega's. Maar we houden nu op over onze werk.
0: Ja, daar ook
1: weggeven. Nee. Daar gaan we niet weer over hebben.
0: We hebben
1: allemaal bij de RSG Ter Apel werken. Nee, ja. we houden er nu over.
0: Oké. We hebben bijna vakantie, Frank, dus... En misschien jij ook?
1: Nou, ik heb vakantie.
0: Oh!
1: Ik ben er klaar mee.
0: Och.
1: Jij niet, Bert.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen. Dat is

0: Ja. Ja, mooi. Zo'n polkaatje gedraaid voor de mensen die het aanvroegen. Weet je dat ik... Ja, happy camping polka. Happy camper polka.
1: Ja. Ja. Maar...
0: Ja?
1: Ja.
0: Er komen berichtjes binnen. En niet alleen via de WhatsApp van jou, nee, maar ook van mij.
1: Ja, ja.
0: En mijn collega Jan Stalknecht. Die zegt, doe even een plaatje voor mijn schoondochter.
1: Ja, dat is toch mooi. Jan. Onze Jan.
0: Onze
1: ja.
0: Jan. En wat moet het worden, Jan?
1: Ja, ik durf het niet te zeggen. Jij kan het beter lezen dan ik. Ik bedoel, ja. Jij zit er dichterbij,
0: ja, ik zit dichterbij.
1: Ik weet het oprecht niet.
0: Daarom heb ik ook...
1: Jij gaat het nu ons vertellen, toch?
0: Ik, heb een bril op, dus vandaag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb niet, Ben. Jij gaat nu ons vertellen, toch?
0: Of,
1: ja, je kijkt wel moeilijk. Je kijkt moeilijk.
0: Nee. Hij zegt gewoon tegen mij, Bert, doe even een plaatje voor mijn schoondochter. Dus,
1: maar wat voor plaatje dan? Of heeft hij geen voorkeur?
0: Nee,
1: ja, helemaal niks?
0: Nee, het kan...
1: Ik
0: weet wel, jij bent van status quo.
1: Ja, maar ik tel niet. Ik tel niet mee.
0: Maar over status quo gesproken.
1: Ja.
0: Een berichtje uit het mooie Musselkanaal.
1: Ja.
0: En Gert en Marjan Strobos die zeggen van... Bert, het gaat goed zo, Bert. Want je draait in plaats van status quo.
1: Oh.
0: Ja,
1: ik ben voor, hè, Bert. Je kent me, hè. Ik ben een fan van status quo.
0: Ja?
1: Mijn guilty pleasure. De jaren 80 en beetje rock on.
0: Ja, dat vind je mooi?
1: Ja, tuurlijk, man.
0: Wow.
1: En trouwens met mij, met mij.
0: Ja, dat weet ik ook. Ik zie het aan je appies, dus...
1: mooi. Het is gewoon zo.
0: Ja.
1: Culture pleasure.
0: Ja, zo is het.
1: Maar ga je ze draaien dan, Bert? Of,
0: natuurlijk. Ik heb nog een klein kwartiertje en ik draai ze dus gewoon zo lekker.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat zou heel leuk zijn. Ook voor mijn, mijn fans.
0: Ja, only fans. Ja. Een berichtje van iemand die zegt van Bert, doe even die plaat van Brian Jongsma.
1: Ja, ook leuk.
0: Ken je dat?
1: Ja, zeker.
0: Is een hit en ik het zie nou even, hoor.
1: Oh.

0: pam. Ja, het hele dorp swingt mee. Het hele stelling swingt mee, beste vriend.
1: Is dit ons laatste nummertje, Ben?
0: Ja, ja, moeten stoppen.
1: Verdorie, ja. Nu al?
0: Ja. De stekker gaat eruit zo dan.
1: Ah, dus, nee, dat meen je toch niet?
0: Ja. Helaas, pindakaas. Dus,
1: jammer.
0: Je wil nog de groeten doen, Frank?
1: Nee, de groeten doen. Ja, ik bedoel, wij komen toch uit Sellingen, toch, Bert? Ik bedoel, alle mensen uit Sellingen die meegeluisterd hebben... Ja. En die ook een verzoekje hebben ingediend. Ja, ja, ja. Nou, de hartelijke groeten van ons, toch? Ja. Toch ook wel een paar collega's. Hè? Die hebben toch stiekem ook wel een plaatje gediend.
0: Ze zijn wel
1: wij wensen natuurlijk
0: iedereen
1: een hele fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel. Och.
1: Oh. Ga je dit nummertje draaien, Bert?
0: Chair. Oh, als laatste.
1: Ja, de laatste.
0: Och, joh.

0: beste Maria Mooie Tammo!
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
6: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Ik, uit dat weer.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-8830.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Sommige muziek, die voel je meteen. Die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek. Elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt

0: Kijk op vandervliergroep.nl. Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kust.

0: kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Dr.

0: Weekend.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Op zoek naar muziek waar je blij van wordt. Die echte Hollandse gezelligheid. Dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+. Of online via Gigant.

0: Lekker veel Nederlandstalig. Met een Engelse knipoog. Gigant FM.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nou maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek, uw veiligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Eerste.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: praten? Tot de gezelligste hits van nu. Luister via DAB+ of online via gigantefm.nl.
1: Gigantefm. Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is. Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest

0: Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.